Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar het US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven nu op de 17e plaats, Cercle 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. En vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden, de politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale, daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven nu op de 17e plaats. Cercle is 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. En dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Er in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468-32-10-19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

samen Cluedo spelen met Robert Palmer en Looking for Clues. Goedemorgen, dit is Ontbijtradio hier bij Melinda FM. 2 uur lang alleen maar de leukste muziek. Wat dacht je van Shakira? En

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In Oostende begint op vrijdag 18 september 2026 een bijzonder festival voor liefhebbers van de stille film en de zee. Het festival brengt films waarin landschap en mens centraal staan, met Oostende als decor. De openingsavond vindt plaats bij O666 en start om 20 uur. Een mooie combinatie van films, cultuur en de typische sfeer van onze kust. Meer informatie bij Oostende.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober komt de internationale Tattoo België naar Oostende. In de Cortec Dome zorgen toporkesten, marching bands, pipes en drums en internationale showgroepen voor een spectaculair muzikaal programma. Muziek, show, traditie en indrukwekkende choreografieën komen er samen. Een evenement dat zowel liefhebbers van blaasmuziek als het grote publiek kan bekoren. Meer informatie bij oostende.be.

Gelukkig kijkt hij met heel grote ogen rondom ons heen. Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us. Zo dadelijk het regionale nieuws hier bij Melinda FM, maar eerst nog Lil Kleine en zijn krantenwijk.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Twee Kortrijkse clubs die willen de damsport opnieuw meer bekendmaken bij kinderen. Ze vragen scholen om één keer per maand tijd vrij te maken voor de danksport. En de clubs die hopen zo nieuwe, jonge leden aan te trekken, want dammen moet bij de jeugd steeds vaker de concurrentie aangaan met computerspelletjes. In Nieuwpoort kregen de voorbije 5 jaar al ruim 100 gezinnen een woonpremie. Wie jonger is dan 35 en een woning koopt in de kustgemeente, die kan tot 12.000 euro krijgen. De premie die blijkt jongeren te overtuigen om naar Nieuwpoort te verhuizen of om er te blijven wonen. In Ruiseleden zijn 35 bewoners van de oude woonzorgcampus Sint-Josef verhuisd naar de nieuwe site. Dat gebeurde met een treintje. Hoewel het nieuwe gebouw aan de overkant van de straat ligt, maakte het treintje eerst een rondrit door Ruiseleden en de deelgemeenten. Voor de bewoners was het een bijzondere verhuis. Kokseide wil meer jonge inwoners aantrekken met een nieuwe premie. Wie jonger is dan 40 jaar en een huis of appartement koopt in de gemeente, kan 12.000 euro krijgen. Daarvoor moet de koper er minstens 10 jaar onafgebroken blijven wonen en moet het om de enige woning gaan. Vastgoed aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er meer woningen en appartementen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen van appartementen die volgen die stijgende trend. Toch zijn er grote verschillen tussen badplaatsen, want in sommige gemeenten zijn appartementen sinds 2021 zelfs goedkoper geworden, terwijl de prijzen elders sterk zijn gestegen. Philippe Strobbe wordt de nieuwe directeur van Musea Brugge. De 61-jarige Strobbe volgt Christel Strubbe op, die op 1 september ontslag nam, amper 1 jaar na haar start. Na haar vertrek waren er geruchten over toxisch leiderschap. En Brugge kiest voor Strobbe vanwege zijn ervaring in de culturele sector, zijn snelle inzetbaarheid en zijn duidelijke maar menselijke aanpak. Nu zondag 13 september vindt langs de Belgische kust voor de 17e keer de Eneco Clean Beach Cup plaats. Duizenden vrijwilligers die ruimen dan zwerfvuil op het strand en ook in Westende kunnen deelnemers tussen 13 en 17 uur bij surfclub De Quinte een opruimpakket ophalen. En vorig jaar namen zo'n 2500 vrijwilligers deel en werd ongeveer 3 ton afval verzameld.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het lied werd in 1982 geschreven en uitgebracht door de Amerikaanse duo The Valentine Brothers. Maar Sibley Red maakte het nummer wereldberoemd met deze bekende coverversie uit 1985. Hey, fijn dat je luistert naar Melinda FM. Nog tot 10 uur is dit Ontbijtradio.

0: Na.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Muziekliefhebbers kunnen zaterdag 17 oktober naar De Pannen voor een bijzonder kerkconcert van Absent Minded. De Belgische groep brengt er Absent Minded à 4 mei van 20 tot 21:30. Een concert in een kerk zorgt natuurlijk voor een heel en andere sfeer dan een optreden in een klassieke concertzaal. Een mooie muziektip voor liefhebbers van de Belgische band en meer informatie vind je bij

In 1993 nam Roots Syndicate voor een reclamecommercial deze Mockingbird Hill op. Op verzoek werd het nummer op single uitgebracht en stond het een tijdje op de nummer 1. Maar het bleef bij die ene hit. Maar toch, een leuke

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op zaterdag 31 oktober wordt Topanne omgetoverd tot een griezelparadijs tijdens Halloween 2026. Vampieren, monsters en andere griezels trekken door Topanne en Adinkerke. Er is vanaf 16 uur een belevingstocht met Halloweendorp en later op de avond volgt er een spectaculair Halloween vuurwerk. Het vuurwerk staat gepland om 20:30 uur. Meer informatie vind je bij Visit Topanne.

De Nederlandstalige versie van Maid of Orleans door Leopold III. En hij heet dan Volle Maan. Beste vrienden, dit was Ontbijtradio hier bij Melinda FM. Zo dadelijk veel plezier met Robbie en zijn classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

A Flock of Seagulls en The More You Live, The More You Love. Een opperbeste goeie zondagmorgen. We zijn er weer helemaal klaar voor die hits van lang geleden. Van de jaren 60 tot en met de jaren 90. Tot 12 uur. Wees welkom.

Roxy Music en Jealous Guy. Mr. Eurovisie Songfestival Johnny Logan heeft in 1987 een eigen coverversie uitgebracht van I'm Not In Love, die grote hit van 10cc uit 1975. Het werd geproduced door de Britse muzikant Paul Hardcastle. Luister even mee.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Martijn de Vandellas en Dancing in the Street. En bluesmuzikant Pat Mailleu heeft weer een interessant weetje doorgestuurd. Want blues is een apart genre. Maar deze stijl duikt ook op in onze eigen Vlaamse muziek. Denk maar aan de Ebbehouten Blues van Wigbert uit 1991. Het succes zat in een unieke mix van Vlaamse kleinkunst en blues. Het heeft ook een vlot ritme met heel eenvoudige percussie. Ook speelt er een accordeon mee. Daardoor is er ook een vleugje Mississippi Gajun te horen. Het gitaarspel van Wigbert is helemaal blues. Hij gebruikt een techniek zoals bij de allereerste bluesmuzikanten uit de vorige eeuw. Zijn gitaar staat in een open stemming. Wigbert zet dus geen akkoorden, maar glijdt over de snaren met wat men noemt een slide. Kleine aparte accentjes vormen de melodie. En dat is precies wat de eerste bluesmuzikanten vroeger ook deden. Geniet van dit nummer van Wigbert en zijn Ebbehouten Blues.

R.E.M. en The Shiny Happy People. Op 31 mei 1969 opende koning Boudewijn officieel de Kennedy-tunnel in Antwerpen. Dit was een cruciale mijlpaal voor de Belgische mobiliteit en loste een gigantisch verkeersknelpunt op. En ook België voerde dit jaar de postcodes in om de postbedeling te automatiseren. En het nationale rijbewijs en bankkaartmodel deed zijn intrede. In Nederland waren er natuurlijk dat jaar ook Shocking Blue.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De fantastische stem van Barry White en You See the Trouble With Me. Dr. Hook, kennen ze nog? Een geweldige hit. Luister maar even.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

0: De man van Kronenburger Park en 1 miljoen sterren. Frank Boeien, het is een beetje koud in mijn hart. Straks na 11 uur nog meer classics hier bij Melinda FM.
1: Esta es...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Onze provincie West-Vlaanderen telt dit schooljaar de snelst groeiende groep projecten rond gezonde voeding op school. 11 lokale besturen die doen mee aan een initiatief van de Vlaamse overheid. Het gaat om bijna 22.000 leerlingen in 136 scholen. Roeselare is de actiefste stad met bijna 7.000 leerlingen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bracht er een bezoek aan Vrije Basisschool Klim. Knokke Heist stelt het nieuwe afvalbeleid uit. De gemeentes die zou vanaf de 1 januari volgend jaar starten met afvalcontainers, maar dat blijkt niet haalbaar. Uit de lopende aanbestedingsprocedure blijkt dat de invoering pas in de herfst van 2027 kan gebeuren. De lijn die zet vanaf volgende week een extra bus in voor het leerlingenvervoer naar een school voor buitengewoon onderwijs in Moorsele. De bus die zal later vertrekken en de leerlingen die zullen ook minder lang onderweg zijn. De maatregel komt er na kritiek van de school en media-aandacht voor de lange reistijden. Nu zondag 13 september vindt langs de Belgische kust voor de 17e keer de Eneco Clean Beach Cup plaats. Duizenden vrijwilligers die ruimen dan zwerfvuil op het strand en ook in Westende kunnen deelnemers tussen 13 en 17 uur bij surfclub De Quinte een opruimpakket ophalen. En vorig jaar namen zo'n 2500 vrijwilligers deel en werd ongeveer 3 ton afval verzameld. Vastgoed aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er meer woningen en appartementen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen van appartementen die volgen die stijgende trend. Toch zijn er grote verschillen tussen badplaatsen, want in sommige gemeenten zijn appartementen sinds 2021 zelfs goedkoper geworden, terwijl de prijzen elders sterk zijn gestegen. In Nieuwpoort kregen de voorbije 5 jaar al ruim 100 gezinnen een woonpremie. Wie jonger is dan 35 en een woning koopt in de kustgemeente, die kan tot €12.000 krijgen. De premie die blijkt jongeren te overtuigen om naar Nieuwpoort te verhuizen of om er te blijven wonen. Twee Kortrijkse clubs die willen de damsport opnieuw meer bekendmaken bij kinderen. Ze vragen scholen om 1 keer per maand tijd vrij te maken voor de denksport. En de clubs die hopen zo nieuwe, jonge leden aan te trekken, want dammen moet bij de jeugd steeds vaker de concurrentie aangaan met computerspelletjes.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het was zeg maar een verademing in de hitlijsten van 1982, deze prachtige melodie van de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. De oren openzetten. Dat is de boodschap voor de classics.

Maka, Paul McCartney en Coming Up. Op 20 januari 1973 werd Mathilde Dudekem Dacos geboren in Ukkel. Zij zou later trouwen met prins Philippe en is sinds 2013 de eerste koningin in België.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Zondag is toch een klein beetje happy day en dat waren de Edwin Hawkins Singers. 1987 is het jaar van de King of Pop. Michael Jackson komt 5 jaar na het overweldigend succes van Thriller met een nieuw album. Bad belandt op nummer 1 en zijn duet I Just Can't Stop Loving You met Syda Garrett wordt een grote hit.

De Rolling Stones, de rock'n'roll band die ook prachtige ballades kon maken. Het bewijs hiervan hoorde je net Angie. Nou ja, de classics met Little Jimmy Osmond.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

ABC en All of My Heart. En dan even terug naar 1968. De eerste longtransplantatie in Europa vindt plaats in het Academisch Ziekenhuis van Gent. En de Apollo 8-raket wordt gelanceerd in een baan rond de maan. Uit dat jaar pikken we deze single van The Love Affair.

Onder leiding van Lou de Prijk destijds, de Two Man Sound en hun Copacabana. We gaan zo stil aan naar het einde van deze klassieks. Straks is er muziek bij de brunch met Patrick van 12 tot 3. Ik wens je nog een fijne zondag. Hier is nog Dave Davies en de Dead of

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Twijn de Hond van de Bouwunie.
2: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
1: Concreet wil de Bouwunie dat de BTW van 21 naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement en de spanning is er te snijden. Want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
3: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
1: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden zelfs. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Patrick de Smieter.

Welkom in Music Brunch. Dit is het zondagmiddag gebeuren. En we begonnen met Shalamar, met I Can Make You Feel Good. Bedankt Robbie voor het doen van de vorige uren.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Ed Sheeran. Zijn vrienden noemen hem ook wel eens de Rosten. Ja, die is nu eenmaal zo. Heb ik het goede bron vernomen, ja. Ed Sheeran met Sapphire. En op Zaventem, misschien je weet wel, Zaventem, dat is de luchthaven bij Brussel. Niet zo ver van Brussel, vandaan een beetje naar het noorden. En daar hebben we dus een hele grote luchthaven hier in België. Eigenlijk de grootste. Er is er ook nog in Luik, in Deurne, in Oostende, Zwevegem. Er zijn er overal dus natuurlijk, ja. En daar is een probleem, want men vliegt daarover met drones. Dat is niet zo leuk voor de vliegtuigen. Okay.

Zometeen hebben we nog wat commerciële boodschappen, maar eerst deze plaat van Bob Sinclair featuring Steve Edwards. Dat is de man die zingt in de plaat. En het heet World, Hold On, Children of the Sky.

en de plaat heette Please Don't Go. Maar die ken je wel uit het verleden natuurlijk, want dit was een heel erg bekend nummer. Gisteravond is er nog een grote brand uitgebroken in Oost-Rozebeke. Dat is in de regio van Ieper ongeveer. En daar was dus een oude meubelzaak, Westorama heette die. En die is dus helemaal uitgebrand. Oppervlakte 3500 vierkante meter. Behoorlijk veel. Ik weet niet of daar nog ergens meubels in stonden. Dat zal wel niet, denk ik.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Die had ik al lang niet meer gehoord. Deze Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers. Ja, bij die brand daar in Oost-Rozenbeek, die winkel, voormalige winkel van Westorama, werd dus verhuurd aan diverse partijen die dus daar opslag deden van goederen. Dat staat toch tenminste zo op het internet, ja. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. I'll show you

van de wereld wordt ook wel eens de Himalaya of de Mount Everest genoemd. De hoogste berg met 8845, dacht ik of zo. Ik weet het niet helemaal juist, maar ik zou het wel kunnen opzoeken natuurlijk als we zouden kijken op de Wikipedia of iets dergelijks. Daar staat dat zeker op. Hoe hoog is de hoogste berg van de aardbol? Dat is een hele hoge berg dan. In Europa hebben we de Mont Blanc, 4807, die weet ik wel. En anders zijn er niet zoveel hoge bergen in Europa. Je hebt wel verschillende bergketens natuurlijk, de Pyreneeën, de Alpen. En ook in het oosten zijn er nog een paar waarvan de naam me nu even ontsnapt. Dit is Seneca en hier is The Japanese Boy.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
2: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
1: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Patrick de Smieter.

Sydney Youngblood met If Only I Could. Sydney is een stad in Australië. Ik denk dan ook dat hij uit Australië afkomstig is. Deze Sydney Youngblood met de plaat uit 1989. Dat is natuurlijk al een hele tijd geleden. Zondagmiddag, we zijn bezig met het tweede uur van de Music Brunch. Of tenminste, we zijn pas begonnen ermee. We gaan nog door tot 3 uur. Onder meer met deze Sienna Spyro.

0: Dog met It's My Life. Er is vandaag wat te doen in Middelkerken. En dat is de Landbouwdag. Daar kun je dus allerhande landbouwmachines en dergelijke gaan bewonderen. Maar ook andere spelletjes gaan meedoen. En meestal kun je op die plaats ook nog wel iets eten of drinken natuurlijk.
1: Je zegt, zou jij een draak verslaan?

In de afgelopen week was er spectaculair nieuws door een ongeval wat gebeurde met een bus in Zwitserland. En daarbij zijn 4 vrouwen en 1 man omgekomen helaas. Allen waren ze boven de 70 jaar oud. En dat komt dus omdat dit mensen natuurlijk regelmatig op reis gaan. Eloy Black.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059

0: 079-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen, bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Gabriella van Cat's Eye. In Duitsland zijn dus heel wat protesten nu na de verkiezingswinst vorige week van het AfD, de Alternatieve voor Duitsland.

Hathaway met Rock My Heart. Ja, vorige week toen haalde het AfD in Duitsland een verkiezingsoverwinning, om niet naast te kijken. Meer dan 40% van de stemmen. En daarmee hebben ze dus bijna de helft van het parlement al daar eigenlijk in zetels uitgedrukt. Dan komen ze geloof ik een stuk of drie tekort. Wel, er zijn nu natuurlijk protesten daartegen, maar eigenlijk hadden die mensen vooraf maar moeten protesteren. En andere mensen overtuigen in het stemhokje, want daar gebeurt het.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Brothers Johnson en Stump. Binnenkort zullen we weten waar onze regering 10 miljard zal vandaan halen. Uit onze beurs, zoals dat dan heet, ja, onze portemonnee wordt het ook wel eens genoemd. In elk geval, het zal ergens vandaan komen. De een zal iets meer moeten betalen dan de andere, heb ik zo de indruk. Hier is Ariana Grande.

is dat met Pa, een van hun betere platen, vind ik eigenlijk, ja. Zou moeten kunnen natuurlijk. Je weet wel dat de Europese autofabrikanten in grote problemen zitten. Wel, Audi heeft nu een van zijn oude modellen van zo'n 20 jaar geleden, de Audi A2, die een hele tijd niet meer gemaakt is, opnieuw in het leven geroepen en heeft er nu een elektrische variant van gemaakt. Die prijs daarvan, die weet ik uiteraard nog niet, maar het staat dus op de reclame dat die overal records zal gaan breken. Zo kun je met de grootste batterij wel 646 kilometer rijden volgens de WLTP-cyclus.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De lijn die zet vanaf volgende week een extra bus in voor het leerlingenvervoer naar een school voor buitengewoon onderwijs in Moorselen. De bus die zal later vertrekken en de leerlingen die zullen ook minder lang onderweg zijn. De maatregel komt er na kritiek van de school en media-aandacht voor de lange reistijden. Kokzijde wil meer jonge inwoners aantrekken met een nieuwe premie. Wie jonger is dan 40 jaar en een huis of appartement koopt in de gemeente, kan 12.000 euro krijgen. Daarvoor moet de koper er minstens 10 jaar onafgebroken blijven wonen en moet het om de enige woning gaan. Philippe Strobbe wordt de nieuwe directeur van Musea Brugge. De 61-jarige Strobbe volgt Christel Strubbe op, die op 1 september ontslag nam, amper 1 jaar na haar start. Na haar vertrek waren er geruchten over toxisch leiderschap. En Brugge kiest voor Strobbe vanwege zijn ervaring in de culturele sector, zijn snelle inzetbaarheid en zijn duidelijke maar menselijke aanpak. Knokke Heist stelt het nieuwe afvalbeleid uit. De gemeentes die zou vanaf de 1 januari volgend jaar starten met afvalcontainers, maar dat blijkt niet haalbaar. Uit de lopende aanbestedingsprocedure blijkt dat de invoering pas in de herfst van 2027 kan gebeuren. Vastgoed aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er meer woningen en appartementen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen van appartementen die volgen die stijgende trend. Toch zijn er grote verschillen tussen badplaatsen, want in sommige gemeenten zijn appartementen sinds 2021 zelfs goedkoper geworden, terwijl de prijzen elders sterk zijn gestegen. Nu zondag 13 september vindt langs de Belgische kust voor de 17e keer de Eneco Clean Beach Cup plaats. Duizenden vrijwilligers die ruimen dan zwerfvuil op het strand en ook in Westende kunnen deelnemers tussen 13 en 17 uur bij surfclub De Quinte een opruimpakket ophalen. En vorig jaar namen zo'n 2500 vrijwilligers deel en werd ongeveer 3 ton afval verzameld. In Nieuwpoort kregen de voorbije 5 jaar al ruim 100 gezinnen een woonpremie. Wie jonger is dan 35 en een woning koopt in de kustgemeente, die kan tot 12.000 euro krijgen. De premie die blijkt jongeren te overtuigen om naar Nieuwpoort te verhuizen of om er te blijven wonen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Patrick de Smieter.

Melissa Etheridge met Like The Way I Do. En daarmee zijn we aangekomen in het derde uur van Music Brunch. We hadden het er net al even over de Europese auto-industrie. Over Volkswagen bijvoorbeeld, waar in totaal waarschijnlijk 150.000 mensen zullen afgedankt worden. Dat is het probleem, ontslagen worden. En ja, dat komt natuurlijk door het jarenlange, te lang volhouden van bepaalde zaken die men eigenlijk beter niet gedaan had. Daar hebben we het vorige week ook al over gehad en andere. Maar er zijn nieuwe stappen op komst, onder meer de verkoop van Ducati, dat is een motorfietsfabrikant. En dat zou dus deel uitmaken van een herstructurering.

1998, als je de plaat hoort, dan zou je denken dat hij uit de jaren 60 komt. Deze Etta James, and I just wanna make love to you. Maar er zal natuurlijk wel een oudere versie van zijn, denk ik dan altijd. Want dit is eigenlijk te recent. Ja, zaterdag, dat is een speciale dag, dat was gisteren natuurlijk. En volgende week komt er ook opnieuw een zaterdag, zoals elke week natuurlijk. Dit is KEI met zaterdag de versie 2016.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk

heerlijke mosselen op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Mensen die met diesel rijden of met benzine, die zullen het wel weten dat de prijzen de laatste tijd steeds maar omhoog gaan. En dat zal nog niet onmiddellijk verbeteren, want de olieprijzen staan nu op $107 per barrel. Een barrel is geloof ik 252 liter of zo, denk ik dan altijd. Ja, want het wordt uitgedrukt in gallons. En een gallon is niet hetzelfde als een liter, dat is ongeveer 4,5 liter. Hier is Hugel.

Police. In de tijd waren ze heel erg populair met een zanger Sting. En ook de rest van de groepsleden natuurlijk, die dus ja, behoorlijke muziek maakten natuurlijk. Dat hoor je wel op de platen van de Police. En dat was Roxanne. Hier is Britney Spears. Die ken je nog wel natuurlijk. Britney heeft diverse zaken om haar hoofd gehad, of in haar hoofd, die niet helemaal juist zaten. Daar moesten psychiaters aan te pas komen en die hebben eventjes aan de juiste wijze gedraaid. En nu is blijkbaar alles weer in orde.

Robinette met Show Me Love. Ik heb zo de indruk dat het een hele dure winter zal worden voor de meeste mensen. Ten eerste is onze regering op zoek naar 10 miljard euro. Die zal ze ergens vandaan halen. En de gasprijzen staan internationaal zeer hoog. Dat komt omdat de olieprijzen $107 per vat doen. Een vat dat is geloof ik 252 liter. En dat bestaat uit zoveel gallons. Want het wordt allemaal uitgedrukt in Amerikaanse maateenheden die we in Europa niet zo gewoon zijn. Hier spreken we in liters en kubieke meters, maar dat is in de rest van de wereld niet zo. Hier is Trivochi met La Spagnola.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.

Ja, mensen die in een oud, niet geïsoleerd huis wonen. Ik heb zo de indruk dat men daar in de winter gewoon in de kou zal kunnen zitten. Want de toevoer van gas, dat lijkt een ramp te gaan worden. De voorraden zijn niet gevuld. En we zijn toch al in september. Dus hoog tijd dat er iets aan verandert. Teddy Swims, hier is Mr. Know-It-All.

Margriet Hermans zou nog lekker blijven hangen. Maar ze heeft het aardse verlaten en geruild voor het hemelse. Ze had namelijk kanker en ja, daar kom je meestal niet zo goed vanaf. In elk geval, we kunnen haar platen natuurlijk nog altijd wel eens blijven draaien. Het zijn wel toffe nummers, zo af en toe kun je er eens eentje draaien. Bangles, If She Knew What She Wants.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

fijne zondagmiddag. Ja, regenachtig, druilig, nat, maar ook Open Monumentendag. Straks daar meer over nog, want we hebben nog een tijdje om alles te gaan bezoeken, maar het zal snel moeten gaan. Vandaag krijg je onder andere in dit uur niemand minder dan Janet Jackson, Paul Simon, ook Aha, ABBA. En we zijn gestart vandaag met deze Set of All. En we proberen het wat nat te houden. We gaan even gaan zwemmen.

minuut komt er een dag. Misschien met meer respect voor iedereen. Je hoorde niemand minder dan Bazaar. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. Ik had het gezegd, vandaag Open Monumentendag. En wist je dat Open Monumentendag eigenlijk een Europese Open Monumentendag is? En dat is al in voege sinds 1991. Gisteren en vandaag kon je ook heel wat plaatsen gaan bezoeken. Er zijn ook heel wat dingen uitgesteld vandaag, daar natuurlijk door het weer. Maar desalniettemin waren er heel wat aangename en interessante plaatsen te bezoeken. Melinda

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sheeran en Azizan. Vandaag wordt aan onze kust opnieuw massaal de handen uit de mouwen gestoken. En dat voor de Ineco Clean Beach Cup. In Oostende, Middelkerke, Oostduinkerke, De Haan, De Pannen, Wenduinen. Ja, op heel wat plaatsen worden de stranden schoongemaakt. Duizenden vrijwilligers trekken er jaarlijks naar de kust om het afval op te ruimen. Al wat niet in de zee belandt, komt niet in de voeding. Dat is ook waar. En dit initiatief is dit jaar voor de 17e keer dat het plaatsvindt. Resultaten haal je komende week zeker vast hier horen op Melinda FM.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

deze van Kaigo brengen we natuurlijk nog wat zomerse muziek hier bij Marina FM. Wie graag even wat meer kennis maakt over de gereide harnaal, wel, die kan op 15 september van pittig bruintje tot grijze garnaal een begeleide wandeling-ontdekkingstocht gaan meemaken in Niepoort. Vertrek om 10 uur aan de uurwerktoren en dat aan de vismijn. De wandeling duurt tussen 10 uur en 11 uur 30.

95 en dat met deze van Janet Jackson en Oops Now. Wie niet zo sportief is, maar even sportievelingen aan het werk wil zien, die kan zaterdag aanstaande naar De Haan, want daar is dus een 1 uur in de namiddag en 5 uur 's avonds een run biathlon. Sportievelingen aan het werk zien, dat is ook even iets anders.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Ruisseleden zijn 35 bewoners van de oude woonzorgcampus Sint-Josef verhuisd naar de nieuwe site. Dat gebeurde met een treintje. Hoewel het nieuwe gebouw aan de overkant van de straat ligt, maakte het treintje eerst een rondrit door Ruisseleden en de deelgemeenten. Voor de bewoners was het een bijzondere verhuis. Vastgoed aan de kust zit opnieuw in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er meer woningen en appartementen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen van appartementen die volgen die stijgende trend. Toch zijn er grote verschillen tussen badplaatsen, want in sommige gemeenten zijn appartementen sinds 2021 zelfs goedkoper geworden, terwijl de prijzen elders sterk zijn gestegen. Knokke Heist stelt het nieuwe afvalbeleid uit. De gemeentes die zou vanaf de 1 januari volgend jaar starten met afvalcontainers, maar dat blijkt niet haalbaar. Uit de lopende aanbestedingsprocedure blijkt dat de invoering pas in de herfst van 2027 kan gebeuren. Nu zondag 13 september vindt langs de Belgische kust voor de 17e keer de Eneco Clean Beach Cup plaats. Duizenden vrijwilligers die ruimen dan zwerfvuil op het strand en ook in Westende kunnen deelnemers tussen 13 en 17 uur bij surfclub De Quinte een opruimpakket ophalen. En vorig jaar namen zo'n 2500 vrijwilligers deel en werd ongeveer 3 ton afval verzameld. Kokseide wil meer jonge inwoners aantrekken met een nieuwe premie. Wie jonger is dan 40 jaar en een huis of appartement koopt in de gemeente, kan 12.000 euro krijgen. Daarvoor moet de koper er minstens 10 jaar onafgebroken blijven wonen en moet het om de enige woning gaan. De lijn die zet vanaf volgende week een extra bus in voor het leerlingenvervoer naar een school voor buitengewoon onderwijs in Moorsele. De bus die zal later vertrekken en de leerlingen die zullen ook minder lang onderweg zijn. De maatregel komt er na kritiek van de school en media-aandacht voor de lange reistijden. Twee Kortrijkse clubs die willen de damsport opnieuw meer bekendmaken bij kinderen. Ze vragen scholen om één keer per maand tijd vrij te maken voor de danksport. En de clubs die hopen zo nieuwe, jonge leden aan te trekken, want dammen moet bij de jeugd steeds vaker de concurrentie aangaan met computerspelletjes.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Geert de Lange.

0: plaat die nog altijd herkenbaar is, de twee Belgen en Lina. Bekijken we even het weerbericht voor vanavond en vannacht. Zitten we nog met tot middernacht wat regen en lokaal een paar buien. Temperaturen zakken naar zo'n 16 à 17 graden. Het is eigenlijk nog warm tijdens de nacht, maar tegen de ochtend moeten we rekening houden dat er opnieuw wat grijze, regenachtige periodes zullen het land binnenschuiven met een mix van opklaringen en stapelwolken. In de voormiddag nog een paar buien en temperaturen om bij de 21 graden bij een maand. West-noord-westenwind. Dinsdag opnieuw een mix van opklaringen en wolkenvelden, gevolgd door een paar buien en temperaturen om en bij de 22 graden.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Was het nu net voor het jaar 2000 of net erachter? Kan je het weten? Ik zal je helpen. 1999, Fats and Small en Feel Good. Volgende week is het Long Course Weekend Belgium. 3 dagen, 3 sportdisciplines en dat in 3 keer in Nieuwpoort. Of je nu zwemt, fietst, loopt of een combinatie ervan, het is allemaal om het even. Het weekend draait om het sportieve in Nieuwpoort. Toch net niet aan die conditie kunnen werken of op peil te krijgen of eventueel een andere excuses verzonnen om niet te moeten meedoen, wel geen probleem. Je bent ook altijd welkom en dat om te supporteren langs het parcours. Meer informatie kan je hierover terugvinden op de site van lcwbelgium.com. 3 dagen sportieve activiteiten.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

hoorde Adele, nadien Axel Warren en deze uit 1975, Jaxo en Sky High. Ik moet altijd denken aan een hoogtewerker als ik deze plaat hoor.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

We noemen ze dat een drop-end van een plaat. Je hoort de muziek van Marshmello. Straks hebben we het over een spelletje en iedereen die kent het zeker en vast. Super Mario Bros. Maar eerst tijd voor Liliane Saint-Pierre.

0: misschien wel een zeer toepasselijke plaats bij ons volgende item. Cyndi Lauper, I Drove All Night. Ik had het er straks gezegd dat we iets zouden hebben over Super Mario Bros. Wel, weet je dat in Japan voor Nintendo Systems in 1985 deze exclusieve en bekendste videogame-reeks op de markt kwam. En dat was september 1985. Super Mario Bros.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
2: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
1: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de WK-tussenstand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joaquin Seys van Club.
3: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso eerst de helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. Maar wij 1-1 de rust hebben al steeds met een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match, kijk terug.
1: Antwerp staat nu 11e in de stand. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Navelaars blikt terug op het toernooi.
4: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
1: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden dan. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser ook. Nog zo'n 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

is misschien een noodkreet van In Excess en Need You Tonight. Er zijn andere dingen die van noodzaak zijn, want de stad Oostende roept de inwoners op om nesten van Aziatische hoornaars te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden meer en meer zichtbaar, daar de bladeren van de bomen beginnen te vallen. De stad kocht ook een trekkersysteem aan om hoornaars te volgen. Ondertussen werden zo'n 2500 koninginnen gedood. En als u zo'n nest ziet, ja, kom er dan alsjeblieft niet te dichtbij. Hou vooral afstand, neem een foto en meld dit aan Stad Oostende.

wat Open Monumentendag kan gaan realiseren. Want vandaag is er ook een open deurdag, een ingangsdag. Na 2 jaar renovatie is deze dan feestelijk geopend en dan heb ik het over het klooster in Loo. Het vroegere klooster, gelegen op de markt in Loo, is na ruim 2 jaar opnieuw helemaal gerestaureerd. Sinds 2012 werd daar de dienst van administratie van het centrum van de stad ondergebracht. Maar dat was nood aan een grondige renovatie. Vooral dat het gebouw dateert uit 1492 en ook de poort, de Westpoort, werd daardoor helemaal

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Niels de Staatsbater, Leaky Lee en deze van niemand minder dan Dean Lewis. We keren terug naar 1971 met deze Rose Garden.

uit de James Bond film GoldenEye. Tante Tina Turner, geboren op 26 november 1939 als Anna Mo Ballack. En overleden, ja, dat is ook al een hele tijd geleden, 24 mei 2023. Ze won maar liefst 8 Grammy Awards en werd in 1991 met Ike en Tina Turner opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Tina Turner en GoldenEye.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Zou het ooit iets te maken hebben gehad met niemand minder dan Lilian Saint-Pierre en Liefde is een kaartspel? Ja, ik weet het eigenlijk niet, maar toen in de tijd de jaren 70 met deze van Joyce Newton en Queen of Hearts was het wel een echte rake plaat. Tijd voor nieuw werk, dit is Last Frequency.

dat je Rod van genoten hebt de afgelopen 3 uur met muziek en info. Volgende week zijn we weer tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijn aangename zondagavond van. En je hoorde nog deze van niemand minder dan Miley Cyrus. Daarvoor ook nog de Pretenders. En we gaan eruit vandaag met niemand minder dan Zoek Machine.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
2: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom, dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
1: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal. Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langzij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joaquin Seys van Club Brugge.
3: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat dat geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
1: En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
4: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
1: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Harry Styles mocht de deuren openen van ons muziekcafé vanavond. En we zijn bij jullie tot 8 uur. Van harte welkom.
1: Jo opent het muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

Dit nummer gaat eigenlijk ook een beetje over de liefde die altijd maar blijft groeien. En in Herbert zijn geval gaat dat over zijn huwelijk toch wel, denk ik. Hè? Een ode aan zijn huwelijk met zijn Elke. En jij blijft mij altijd verbazen. Op naar Lady Gaga en Always Remember.

0: Baby.
1: Bij Segi Escort Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 09.

0: 59 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen, bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

25 jaar geleden werd dit nummer opgenomen door Ingrid en Tu et Fautu. Als jullie nog aan het dineren zijn, laten we smaken bij deze. Wij hebben alvast een beetje genoten van een paar pannenkoeken, net voor wij naar hier kwamen. En straks ga ik er nog een paar bij nemen, want mijn maag grommelt nog redelijk hard. Dus ik heb nog een beetje pannenkoeken nodig. In die richting gaan we ook met de volgende plaat, Sweet for My Sweet. En dat nummer werd opgenomen in 1961 in de originele versie door de Drifters. En wij dragen een nummer dat in een nieuw jasje werd gestoken in 1994. En hier is G.G. Lewis, Sweet for

de nummer in 1982 uitkwam, dachten wij allemaal dat hij zo van die waspelden op zijn neus staan had. Hè, dat hij soms zo, LGO. En Wolf Garden was meteen ook een one-hit wondertje uit het jaar 82. Nieuwe single van Gracie Adams en Hit the Wall.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dit nummer werd in 1983 uitgebracht op zijn album Roman. En Rob de Nijssen, rastartiest à volonté natuurlijk. Ik heb hem mocht zien optreden in Heist op den Berg in Dancing Eden, jawel. En 4 uur aan een stuk met een thermos thee erbij. En gewoon zonder pauze lekker doorgegaan met zijn band. En het was toen een geweldig optreden. Dat was ongeveer halverwege de jaren 80 moet dat geweest zijn, deze. Rob de Nijs kreeg je en een beetje meer. We gaan naar Wes en Alani.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

dit nummer van de Moon 5 een one-hit wonder? Ik denk het niet, hè, want ze bestaan al van 2003 en tot op heden maken ze nog altijd muziek, hoor. Je kreeg ze onder andere met Love Somebody en This Love als grootste hits en One More Night, nummer dat we net draaiden uit 2012, mocht er ook zijn bij deze. Hey vrienden, welkom bij het tweede gedeelte van Muziekcafé. Wij gaan lekker door tot 8 uur en met muziek à volonté op jouw radio Melinda. Voilà, we gaan er een hele mooie draaien. Wat dachten jullie van Crystal Waters en Gypsy Woman? Nog een hele fijne zondagavond.

En dit was meteen de nieuwe single van Larissa en Ik doe wat ik wil. Ik ben vandaag naar Middelkerken geweest, naar de dijk. En daar ging vandaag een heuse automeeting door. Met name Corvette Meet Mustang. En het begon daar allemaal om 10:00. En ik moet zeggen, ik heb er echt van genoten hoor. Van die Mustangs en die Corvettes. Ik ben ook een beetje een autofreak. En zodoende was het ook wel de moeite om er eens een keertje naartoe te gaan daar in Middelkerken. Hopelijk hebben jullie ook allemaal genoten van jullie weekendje. En zijn jullie nog een beetje aan het nagenieten. Ah wel, geniet samen met ons mee tot 8:00 nog in ons muziekcafé met een kavaatje en cetera. Voilà. We gaan een plaat draaien die in 1973 is opgenomen door de Hollies. En meteen ook een van de langste titels, denk ik, die er zijn, ooit zijn uitgebracht. En ik ga proberen uit te spreken The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het begon allemaal voor Natalia in Idol 2003 en ze werd daar tweede achter Peter Evraar uit Beersen in de Kempen. En Natalia komt natuurlijk uit omgeving Westerlo. En een jaar later bracht ze dit nummer uit Rising en dan volgde een hele mooie carrière tot op heden toe. Dit was Natalia natuurlijk. We gaan eens naar het weer kijken. Morgen 22 graden. Dinsdag wordt het, jawel, 24 graden. En dan gaat het terug een beetje zakken. Woensdag 18 en donderdag kan er een beetje regen uitvallen met 17 graden. Vrijdag 19 en volgend weekend zal het rond de 20 graden kunnen draaien hier in Vlaanderen. Voilà. Muziek gaan we draaien. We gaan naar 1997 met Texas en Hello.

0: Zou op dit nummer tegenwoordig nog de kuskusdans gedanst worden? Dat vraag ik mij een beetje af, want de mensen die in de jaren 70 en de jaren 80 zijn opgegroeid, kennen dit nummer natuurlijk als de enige echte La Bamba kuskusdans. Maar eigenlijk is dit nummer een traditioneel Mexicaans volkslied en het werd wereldberoemd in de uitvoering van Richie Valens uit 1958. In 1987 scoorde de Amerikaanse band Los Lobos een grote wereldhit met dit nummer en dat voor de gelijknamige film La Bamba, helemaal. We gaan een beetje kleinkunst draaien en dat gaan we doen met een man die in Nederland en ook in Vlaanderen natuurlijk wereldberoemd is, hè? Jawel, Boudewijn de Groot, hier is Jimmy.
1: Hoe

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

Sinds enkele weken hebben we een paar aanpassingen gedaan aan onze programmatie hier bij Melinda FM. En op zaterdag kan je luisteren tussen 11 en 13 uur naar de Retro Top 30 met Mike. En de Golden Oldies bij jou in de huiskamer op zaterdagmiddag. Deze plaat die kan je daar zeker vroeg of laat ook wel verwachten, denk ik. Hè. We kennen Dan Hartman trouwens nog van We Light My Fire. Maar we draaien de I Can Dream About You. Voilà, we gaan naar Benson Boone and Beautiful Things.

Ik te vertellen dat deze dames vooral in de jaren 90 en begin van de millennium jaren bijzonder populair waren. En het waren meteen ook de Spice Girls en Say You Be There. We gaan afscheid nemen, we gaan jullie verlaten en terug jullie begroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé. En voor eerst gaan we nog naar de laatste vocale natuurlijk. Hè. Wiki Martin, un, dos, tres, bij leven en welzijn. Tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. 90s headline.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van Katzand tot De Pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Oh, oh, oh. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. In Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstersson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. En in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.